Michael Garantek, een Moonstrack van Elmar Zomberg. Elmar schrijft, dan wens ik meer nog Randy vs. Soundbrush met We Are The Storm. En de track geht aan mijn zoon. Die schule verlangt ihm im Moment sehr viel ab. Immer positief denken, stay tuned.